0: wakker.
1: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Op de tandem, tijdens het Brommerskieken in Mooi Valkenburg.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal geen klote naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

gaan een liedje doen waarbij het hele stadion keihard met mag zingen. En we gaan eerst even oefenen. We trekken de rabuut, we gaan naar buiten, we gaan, ja. Allemaal. Ah, perfect, oké. Jachthoornblazers. Oh, even wachten, ze bunden nog niet. Halali, 2, 3, 4.

0: 104
1: weerbericht.
2: Het wordt een onstuimige dag met wisselvallig weer. Hier en daar vallen flinke buien en die buiigheid neemt in de loop van de ochtend verder toe. Vooral in het oosten van het land. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en er zijn veel stapelwolken. Tussen de buien door zijn er zonnige perioden. Ook vanmiddag is het onstuimig met soms enkele felle onweersbuien die gepaard kunnen gaan met veel regen in korte tijd. Plaatselijk zijn er zware windstoten en er kan zelfs lokaal wat hagel vallen. In het westen valt er minder neerslag dan in het midden van het land. Wel blijft het soms hard waaien, vooral aan zee. Het blijft iets koeler dan normaal voor de tijd van het jaar en het kwik loopt op naar tussen de 17 en 19 graden. Ook vanavond komen er buien voor, al neemt het aantal buien wel af en worden ze ook minder intens. De zuidwestenwind neemt in kracht af en wordt matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het vooral in het westen en noordwesten regenen. In de rest van het land zijn er veel droge perioden. Morgen opnieuw buien, maar minder fel dan vandaag. Het wordt morgen 16 tot 18 graden en er is dan ook iets meer zon. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

0: Uur op twee wielen.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze heer.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Na 2 dagen van intensieve gesprekken zijn Israël en Libanon het eens geworden over een nieuw staakt het vuren. Wel hangt nog veel af van Hezbollah, dat in het zuiden van Libanon nog beschietingen uitvoert. Volgens een gezamenlijke verklaring van de VS, Israël en Libanon komen er proefzones waar het Libanese leger de exclusieve controle over het grondgebied zal hebben. Israël en Libanon komen over 2,5 week weer samen voor verdere gesprekken. Nederlandse jongeren met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Die wordt ook met onmiddellijke ingang opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Eerder was er onvoldoende bewijs dat zo'n operatie nuttig en veilig is voor jongeren. De behandeling is exclusief voor 13 tot 18-jarigen. Ze moeten vooraf leefstijlbegeleiding hebben gehad zonder voldoende resultaat. Dat programma focust op gezonder eten en meer beweging. Naar schatting kampen 500 tot 800 Nederlandse kinderen met ernstig overgewicht. Hongarije verzet zich niet langer tegen Oekraïnse toetreding tot de Europese Unie. De onderhandelingen daarover kunnen nu dan ook worden doorgezet, omdat Hongarije zijn veto intrekt. Een woordvoerder van de huidige EU-voorzitter Cyprus noemt het een belangrijke mijlpaal. Hongarije lag altijd dwars, maar de nieuwe premier, Magyar, maakt nu de weg vrij. Er kan nu ook worden gepraat over toetreding van Moldavië. Zuid-Holland zet toch de deur op een kier voor windturbines in het Groene Hart. 12 plekken die volgens de provincie technisch geschikt zijn, worden de komende maanden opnieuw onderzocht. De politiek in Zuid-Holland wil ook strenge geluids- en afstandsnormen, iets waar het kabinet al jaren aan werkt. De plannen om in het Groene Hart duurzame energie te gaan opwekken leiden tot veel onrust bij bewoners. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Let's go!
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Tijd voor Piratenhit.

Straathits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: 1224
1: weerbericht.
2: Het wordt een onstuimige dag met wisselvallig weer. Hier en daar vallen flinke buien en die buiigheid neemt in de loop van de ochtend verder toe, vooral in het oosten van het land. Er staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en er zijn veel stapelwolken. Tussen de buien door zijn er zonnige perioden. Ook vanmiddag is het onstuimig met soms enkele felle onweersbuien die gepaard kunnen gaan met veel regen in korte tijd. Plaatselijk zijn er zware windstoten en er kan zelfs lokaal wat hagel vallen. In het westen valt er minder neerslag dan in het midden van het land. Wel blijft het soms hard waaien, vooral aan zee. Het blijft iets koeler dan normaal voor de tijd van het jaar en het kwik loopt op naar tussen de 17 en 19 graden. Ook vanavond komen er buien voor, al neemt het aantal buien wel af en worden ze ook minder intens. De zuidwestenwind neemt in kracht af en wordt matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het vooral in het westen en noordwesten regenen. In de rest van het land zijn er veel droge perioden. Morgen opnieuw buien, maar minder fel dan vandaag. Het wordt morgen 16 tot 18 graden en er is dan ook iets meer zon. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Code geel wegens felle onweersbuien is nu voor heel Nederland van kracht. Vanaf het einde van de ochtend trekken de buien vanuit het westen over het land. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en zware windstoten tot 75 km per uur. Ook kunnen er hagelstenen vallen van zo'n 2 centimeter. Eerder leek het er nog op dat code geel alleen in de provincies Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zou gelden. De ANWB verwacht tijdens de avondspits extra drukte door de onweersbuien. De politie heeft vorige week op diverse plekken in het land 4 arrestaties verricht in verband met een verkrachtingsschandaal. Partners en bekenden zouden de vrouwen hebben gedrogeerd, gefilmd en beelden daarvan hebben verspreid. De zaak lijkt op de geruchtmakende Franse zaak rond Gisèle Pelicot. Ook zij werd door haar partner gedrogeerd en door meerdere mannen misbruikt. Van de 4 verdachten zit er nog eentje vast. Hij mag alleen met zijn advocaat contact hebben. Babysterfte is vooral afhankelijk van de plek waar in Nederland een kind ter wereld komt. Dat blijkt uit onderzoek van het Rotterdamse Erasmus MC. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte dubbel zo hoog als elders. 4 van de 20 kwetsbare gebieden hadden aanmerkelijk meer kans op babysterfte. Ook spelen zaken mee als luchtvervuiling, geluidsoverlast en woonomstandigheden. Nederlandse bedrijven hebben voor een fortuin aan designer drugs besteld in India. De drugs hadden volgens Follow the Money en de NOS een straatwaarde van zo'n 2 miljard euro. Het gaat om 30 bedrijven die tussen 2019 en 2025 stoffen importeerden die toen nog niet op de opiumlijst stonden. Veel van die middelen veroorzaken ernstige gezondheidsschade of zelfs de dood. Het gaat dan om ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie drug Flaca. Het weer wisselvallig met regelmatig felle buien, zware windstoten en lokaal zelfs kans op hagel bij een vrij krachtige zuidwestenwind. Het wordt 17 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws.

heel Dallas in zijn knuisten. Hij was een man van Texas, hard met woorden en met vuisten. De groep met goede redenen

iemand verliest, dan is dat alsof een stuk van jezelf doodgaat. Een klap in je gezicht, je bent woedend en raadloos. De wetenschap dat alles wat we doen eigenlijk niets is. Niets is van waarde, omdat alles voorbij gaat.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Voor het hele land geldt nu code geel. Ook vanmiddag is het onstuimig met soms enkele felle onweersbuien die gepaard kunnen gaan met veel regen in korte tijd. Plaatselijk zijn er zware windstoten en er kan zelfs lokaal wat hagel vallen. In het westen valt er minder neerslag dan in het midden van het land. Wel blijft het soms hard waaien, vooral aan zee. Het blijft iets koeler dan normaal voor de tijd van het jaar en het kwik loopt op naar tussen de 17 en 19 graden. Ook vanavond komen er buien voor, al neemt het aantal buien wel af en worden ze ook minder intens. De zuidwestenwind neemt in kracht af en wordt matig, aan de kust vrij krachtig tot krachtig. Vannacht blijft het vooral in het westen en noordwesten regenen. In de rest van het land zijn er veel droge perioden. Morgen opnieuw buien, maar minder fel dan vandaag. Het wordt morgen 16 tot 18 graden en er is dan ook iets meer zon. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
0: Dit is 1224.
3: Altijd piratenhits.
0: In de huiskamer, onder de douche, in de auto en in bed. Dit is jouw nummer 1.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: twee wielen.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze...

0: is het nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Progressief Nederland-voorman Jesse Klaver heeft tijdens een Kamerdebat over sociale zekerheid uitgehaald naar de VVD. Volgens Klaver gijzelt de partij dit land met taboes en breekpunten. En stelt de partij het partijbelang voorop door vast te houden aan voorgestelde bezuinigingen, terwijl daar geen draagvlak voor is. In de Tweede Kamer verzetten veel Kamerleden zich tegen de bezuinigingen op uitkeringen. Zoals bekend gaat het oorspronkelijke voorstel niet door, maar er is veel onduidelijk over waar het geld dan vandaan moet komen. In april is het aantal reizigers op Europese luchthavens gedaald in vergelijking met het jaar ervoor. Het gaat om 0,7%. De daling komt door de oorlog in het Midden-Oosten en een staking bij luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Koepelorganisatie ACI Europe meldt dat het voor het eerst is dat het aantal passagiers terugliep na de coronapandemie. Schiphol is een van de weinige vliegvelden die in april juist het aantal passagiers zag toenemen. Het slachtoffer dat maandag bij een steek-en-schietpartij in Heerhugowaard om het leven kwam, had de Britse nationaliteit en werd al 8 jaar gezocht voor een dubbele moord uit 2017 in Amsterdam. Volgens de Telegraaf gaat het om de 52-jarige Tommy P. Hij wordt verdacht van moord op een Amsterdammer en diens echtgenote. Het is nog onduidelijk waarom P. gedood werd. De politie heeft 2 mannen opgepakt die bij het incident gewond raakten. Het nieuwe akkoord over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon is nog maar een paar uur oud. Toch heeft Israël weer doelen in Zuid-Libanon bestookt. Voorwaarde voor het bestand was een volledige wapenstilstand van Hezbollah, dat van geen wijken wil weten. In 3 zuidelijke dorpen in Libanon zijn slachtoffers gevallen door Israëlische drones. Het is niet bekend of het om doden of gewonden gaat. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.

0: is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piraathits. Radio 1224.
1: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Vanmiddag staan er buien op het programma. In de oostelijke helft van het land kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 km per uur voorkomen. Later vanmiddag wordt het in het westen droger en laat de zon zich zelfs even zien. Bij een matige zuidwestenwind wordt het zo'n 17 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6 tot 7. Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kust en op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Morgen start de dag met wat zon, maar er trekken ook buien over het land. Later wordt het droger en in de middag is er in het westen ruimte voor de zon. In het binnenland komt meer bewolking voor met een paar buien. Het wordt iets warmer dan vandaag. De thermometer tikt de 19 graden aan. Ook op zaterdag begint de dag droog met wat zon. Later op de ochtend raakt het bewolkt en houden we het opnieuw niet droog. Bij een zuidelijke wind wordt het 19 tot 21 graden. In gebieden waar neerslag valt is het een stuk frisser. Ook na zaterdag houdt de wisselvalligheid nog even aan. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg,

de bouwmarkt en 11.000 is hij op het diep. Op de kermis regelt het verkeer en controleert elk onguur 10.

borst, de toorn van zijn stad. Erkenningsmelodie, Airfox was dat heet een geheime zenderad.

0: het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In het Kamerdebat over de bezuinigingen op de sociale zekerheid heeft de VVD het aan de stok gekregen met zowel rechts- als linkse partijen. VVD-Kamerlid Michon Derksen zei bijvoorbeeld dat de maatregelen voor de arbeidsongeschikte uitkeringen eraan zullen bijdragen dat meer mensen aan het werk gaan. Die opmerking stuitte verschillende partijen tegen de borst. Michon Derksen botste meerdere malen met pro-voorman Jesse Klaver. Volgens haar draagt hij eraan bij dat het kabinet en de bonden niet meer praten en dat er gestaakt gaat worden. Klaver reageerde daarop met de woorden: op deze manier wordt het helemaal niets. Op verzoek van asielminister Van den Brink zal het Drentse Gieten de komende nachten asielzoekers opvangen die geen onderdak kunnen vinden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De burgemeester van AN Hunze, waar Gieten onderdeel van uitmaakt, zegt dat het belangrijk is dat mensen niet in het gras bij het aanmeldcentrum hoeven te slapen. Onduidelijk is hoe lang Gieten voor de nachtopvang zorgt. Een mislukte update in de bank-app van ASN Bank veroorzaakte bij veel klanten de schrik van hun leven. Zij zagen dat grote bedragen van hun rekeningen waren verdwenen. Storingswebsite allestoringen.nl liet vanmorgen vroeg al een piek zien in het aantal meldingen en ondertussen komen er tientallen klachten van rekeninghouders binnen. Komende nacht gaat ASN Bank de technische storing herstellen. Klanten kunnen, als er genoeg geld op hun rekening staat, wel gewoon betalingen doen. Sinds gisteravond heeft DCMR Milieudienst Rijnmond tientallen meldingen binnengekregen van Rotterdammers die last hebben van een fluitend geluid. De dienst denkt dat de geluidsoverlast veroorzaakt wordt door de Euromast die op dit moment verbouwd wordt. Aan de Euromast hangen kabels en netten en volgens de Milieudienst moet dat haast wel de oorzaak zijn. Een inspecteur en een medewerker van Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Rotterdam zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Het weer. Hier en daar vallen buien. In de oostelijke helft kunnen hagel, onweer en windstoten van 60 tot 70 kilometer voorkomen. Later wordt het in het westen droger. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het Radio Nieuws.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 1224 op elke radio. Blijf erbij.

Hoi, lusteloze en amateurs. Je bent weer rechtstreeks afgestemd op de welbekende Edekroger, de Zendpiroot. Het volgende luidje is het nijste spargelplootje van de zanger Birdie. En daar is

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Vanavond en vannacht vallen hier en daar nog wat buien. In de nacht koelt het af naar een graad of 12. Langs de kust en op het IJsselmeer waait het nog altijd hard. Morgen start de dag met wat zon, maar er trekken ook buien over het land. Later wordt het droger en in de middag is er in het westen ruimte voor de zon. In het binnenland komt meer bewolking voor met een paar buien. Het wordt iets warmer dan vandaag. De thermometer tikt de 19 graden aan. Ook op zaterdag begint de dag droog met wat zon. Later op de ochtend raakt het bewolkt en houden we het opnieuw niet droog. Bij een zuidelijke wind wordt het 19 tot 21 graden. In gebieden waar neerslag valt is het een stuk frisser. Ook na zaterdag houdt de wisselvalligheid nog even aan. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
3: Eigenlijk heb ik helemaal geen kloten naam, maar goed.
0: Altijd piraathit.
3: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en een avontuur op twee wielen. Radio.

0: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Asielminister Van den Brink verwacht veel van het nieuwe Europese migratiepact dat volgende week ingaat. Volgens hem krijgen Europese landen daardoor meer grip op migratie en worden asielprocedures overal gelijk. Ook moeten mensen die geen recht hebben op verblijf sneller terugkeren. Van den Brink noemt het de grootste hervorming van het Europese asielbeleid ooit, met als grootste uitdaging om de migratie al buiten de EU aan te pakken. En hij is ook benieuwd hoe de nieuwe regels aan Europa's buitengrenzen gaan werken. De terreurbeweging Hezbollah wijst het staakt het vuren met Israël af en heeft dat volgens persbureau AFP ook al laten weten aan de Libanese regering. Israël en Libanon bereikten eerder in Washington een akkoord dat moet leiden tot een breder bestand. Volgens die afspraken zou Hezbollah zich moeten terugtrekken uit Zuid-Libanon. Daar wil het Libanese leger veiligheidszones instellen en toezien op een wapenstilstand. Een belangrijke voorwaarde is dat Hezbollah alle aanvallen op Israël staakt. Het kabinet komt niet met een alternatief voor het geschrapte plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen. Van het 1-op-1 laten meestijgen met de levensverwachting is volgens minister Veilbrief geen sprake. Het plan verdween eerder onder druk van oppositiepartijen en vakbonden van tafel. Volgens Veilbrief hoeven de AOW-uitgaven niet omlaag, maar wel is de minister bezorgd over de sterke stijging van die kosten in de komende jaren. Hij wil daarom met de sociale partners kijken naar alternatieven. En demonstranten tegen de onderwijsbezuinigingen zijn vanmiddag het parlement van de Franse gemeenschap in Brussel binnengedrongen. Daar werd op dat moment gestemd over besparingen in het Franstalige onderwijs. Binnen staken actievoerders rookbommen af, waardoor het brandalarm afging en de vergadering kort moest worden stilgelegd. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de betogers uiteen te drijven. Eerder op de dag liep een demonstratie in Brussel al uit de hand. Het weer, hier en daar een bui, vannacht mogelijk ook met onweer. Het kwik daalt dan naar zo'n 12 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen krijgen we zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piraten.

De plaatjes gaan eronder voor Jan en alle man. Of voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook voor het hele team van de 12-2-4. Daar gaan we dus wel die richting uit. Ook om de luisteraars op de 12-24 kilowatt op de middengolfband. Daar gaan we ook in ieder geval die richting uit.

Dan komen de blaadjes aan nu, in de volle tempo. Dat allemaal alleen op de donderdagavond, de muziekavond, in bij de Scheepsjager met Madonna. Een bijzonder goedenavond en veel leuke plezier.

De volgende belangrijke draaien van mevrouw Buntschop, Sophie Bert van Rossum, Hans van, nog wat, burgemeester Willempie. En ook in, voor mijn Ronald Huisman, en dan wordt een Maremon Huisman nemen. Ook om Johan Buntschop en Netbin van Santen. De plaatje gaat nog hier wel die kant uit. Er wordt hem aangeboden naar Ronald Ruisman. Ronald, bedankt vanaf jouw kant. Plaatjes gaan in ieder geval die kant uit. Ik heb een plaatje mocht verzorgd hier van Hans de Boy. Nou, die komt er zo maar achteraan, hè. In ieder geval een bijzonder goedenavond, de luisteraars amateurs. Je bent verbonden met het scheepsjager met Madonna. Dat dan maar rustig even af de boulevard hier vanuit Staphorst.

In ieder geval voor mevrouw Bunschop, chauffeur Bert van Rossum. En ook even voor burgemeester Willempie. En Ronald Huisman, vraag aan de kritiek aan de Jonny Bosman. Van Bunschop en Edwin van Santen. Er wordt hem aangeboden naar Ruisman. Naar Ruisman plaatsen gaan niet op al die kant uit, hè.

voor je naam van Steven. Graag een mooi plaatje voor jullie zelf. Van Wout, mezelf en iedereen die meeluistert. Dankjewel. Veel draaiplezier. Dan wordt hem aangeboden door Ada Hensen. Ada Hensen ook in. Bedankt vanaf jouw kant in. Plaatje in ieder geval die richting uit. Luister maar mooi met de verder aanwezigen daar.

Die rode plaatjes dan, daar komt die richting uit, Ada Hansen. Ook een voor Ina daar, de plaat die kant uit. Ook een voor Chris, de rode adelaar met de lady. Ook een mapje en dertje daar vanuit Tubbering. De plaat gaat in ieder geval die kant uit, hè. Ook verder voor alle luisteraars, alle amateurs. Ook voor de teamlijn van de 1224. De plaat gaat ook om die kant uit. Ook om alle luisteraars op de 1224 kilowatt op de middelgolle band. De plaat gaat ook om die kant uit. Je kunt me reageren op dit programma, dat is 06-23-33-2098, 06-23-33-2098, of via de website van Radio 1224.nl, helemaal de verzoekbox, en dan kom ik hem dik van elkaar, hè. Van de plaatjes weer aan, een bijzonder goedenavond.

Amsterdam. Jubilee, een stimulans, voor mij nu toevend op de schans. Kabeltelegram uit Londen, met een groet vandaag verzonden. Difficult to get away, out of London's prison Holloway.

Hallo Toon, kom spoedig los. Huis van bewaring in Den Bosch. Na jaren werken nu uw loon. Geniet ervan, Brabantse Toon. Bent verhinderd voor de reis door politie in Parijs. Nu een groet uit de Santé. Votre cher ami, René. Beste Toon, hou je gemak. Uit naam van allen op het vlak. Toevende in Breda's koepel. Onze jaartjes draaien soepel. Telegram van Duitse Piet. Aus der Bundesrepublik. Viele Grüße, gerne tauschen.

van Rode Koos zit nu al een hele poos. Vlakbij je in Scheveningen, mijn drie jaartjes uit te zingen. In uw vak wel zeer capabel, doch voor mij niet reclassabel.

Met ook de vraag nog een drein van de Sanoetje met Hercules daar vanuit Massenbroek. André en Johan, daar gaan in ieder geval die kant uit, hè. Ook een Fabien Duddetje daar vanuit de Weddingplaag om die kant uit. Christen Rode Adelaar, daar ga ik allemaal die kant uit.

Ook om verder voor Ada Hunt en ook voor Dina Ouwendorp. Laat ik hem die kant uit, hè. Ook om Chris de Rode Adelaar met de lady daar vanuit Walwijk. Laat hem die kant uit, Chris. Ook om voor het hele team van de 1224. Laat ik ook die kant uit, hè. Ook om voor alle luisteraars, alle amateurs die er nog bij zijn. Bijzonder goedenavond. Laat hem niet ook om die kant uit, hè. Ook om de luisteraars op de 1224 kilowatts op de middelgolle band. Vandaag gaat het allemaal die richting uit. Een bijzonder goedenavond. Je bent nu verbonden met de scheepsjager met Madonna. Dat allemaal rest even uit Stappos. In mijn plaatjes weer op de donderdagavond, de muziekavond.

Komt ze vooral in een volle tempo, een bijzonder goedenavond, hè. Welkom Klaas, de Pink Panther Radio, vanuit het Hoge Noordenplaag, om die kant uit Klaas, hè.

De volgende plaat moet ik hem draaien voor iedereen die mee zit luisteren. Wordt hem aangeboden door Robert Jan. Oftewel de Atlantis. Ik heb een plaatje boven gezocht. Ik heb het net ook al ingedraaid, Robert Jan, maar dat maakt niet uit. Hè? Van Josje. Die er in ieder geval niet meer is, die is overleden. In ieder geval, de plaatjes zijn eronder van Jan en allemaal, niet meer uitgezonderd. En de plaatjes zijn eronder van Jan en allemaal, hè. En dan wordt hem aangeboden door Robert Jan, oftewel de Atlantis. Er wordt een plaatje weer van Josje, maar ik heb er één opzet hier. Ik hoop dat die goed is, hè. Ik denk dat het wel een beetje toepasselijke plaat is, dit, hè.

In ieder geval een plaatje voor iedereen wie erbij is. En er wordt hem aangeboden door Robert-Jan, dat land is. En dan moest er een van Josje.

Het is een tijd van komen, maar een tijd van gaan, hè. In ieder geval een bijzonder goede avond, luisteraars, amateurs. Ik ben weer tot het einde gekomen van het plaatprogramma van de Scheepsjager met Madonna.

komen de kwaliteit weer goed aan van spraak van de muziek. De muziek is een klein beetje nog in de smaak gevallen, dus daar doen we het weer voor. Hè. Ik zou zeggen, alle luisteraars, alle amateurs, weer bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende keer. Allemaal een bedankt ook de teamleden van het 1224. Ook om de luisteraars op de 1224 kilowatt, ook allemaal bedankt. Ook tot de volgende keer.

In ieder geval bedankt, tot de volgende keer. Als toegelaten mogelijk is, hè. Je weet maar nooit. Maar niet woud. Hé, hey, George. We gaan mooi van elkaar op de wagen die kant door. In ieder geval een bijzonder goede avond. Bedankt en tot de volgende maal, hè. En nog eens een instrumentale dracht aanlopen hier en dan gaan we er ook weer dieren. Maar dat is ook mooi geweest.

In ieder geval bedankt weer. Tot de volgende keer. We gaan eruit hier. Ik laat de plaat uitlopen hier. En dan is ook einde muziek, einde uitzending. Allemaal succes en tot de volgende keer weer. Bye bye en ui.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is vrijwel overal bewolkt met ook kans op een bui bij een matige langs de kust en boven het IJsselmeer krachtige zuidwestenwind. Vannacht vallen er her en der nog buien, mogelijk ook met onweer, maar de minste neerslag valt in het zuidoosten. De temperatuur ligt rond de 12 graden en er waait een matige zuidwestenwind die aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint met een mix van zon en wolken en af en toe een bui, al dan niet met onweer. 'S Middags is er volop zon in het westen en blijft het daar aardig droog, maar verder landinwaarts is er meer bewolking met ook een paar buien en kans op onweer in het oosten. Wel wordt het in de loop van de middag vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog. Het is morgenmiddag een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Morgenavond is het op veel plaatsen nog zonnig en waait het bijna niet. In het weekend blijft het vooral bewolkt, maar wordt het wel droger. De middagtemperatuur van zo'n 20 graden hoort bij deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
3: Zolang ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. We gaan nog even door.
0: Dit is jouw nummer 1. Radio 12.

0: is het nieuws van middernacht op Radio 1224. Midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het bedrijf dat vanaf 2028 een deel van DigiD gaat beheren moet per se uit Europa komen, schrijft staatssecretaris Van der Burg de Tweede Kamer. De aanbesteding verloopt via speciale regels voor defensie en veiligheid. Volgens Van der Burg biedt dat meer mogelijkheden om de risico's voor de nationale veiligheid te beperken, omdat alleen Europese bedrijven in aanmerking komen voor het contract. Aanleiding is onder meer de voorgenomen overname van een van de huidige beheerders door een Amerikaans bedrijf. Op het strand van Rokanje is een kitesurfer om het leven gekomen na een ernstig ongeval. Volgens de politie werd de man door de wind de duinen ingeblazen en kwam hij hard terecht. Hulpdiensten probeerden nog tevergeefs het slachtoffer te reanimeren. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Volgens de Nederlandse kitesurfvereniging is het aantal kitesurfers in 10 jaar vertienvoudigd tot enkele honderdduizenden mensen. Iran heeft felle kritiek op een Amerikaans voorstel voor een vredesakkoord. Volgens een adviseur van de Iraanse opperste leider bevat het plan nog te veel onduidelijkheden. Het voorstel zou onder meer een bestand van 60 dagen en een heropening van de straat van Hormuz omvatten. Maar over het Iraanse atoomprogramma zouden nog geen concrete afspraken zijn gemaakt. Iran zegt pas verder te willen praten na een volledig staakt het vuren in het Midden-Oosten en nadrukkelijk dus ook in Libanon. En de Oekraïense president Zelensky heeft Rusland opgeroepen tot een volledige wapenstilstand en directe vredesonderhandelingen. In een open brief aan president Poetin stelt hij een persoonlijke ontmoeting voor om de oorlog te beëindigen en tijdens die gesprekken een volledig staakt het vuren te respecteren. Ook wil hij alle resterende krijgsgevangenen in één keer uitwisselen. Poetin liet weten bereid te zijn tot compromissen als Oekraïne dat ook is, maar houdt zelf wel vast aan zijn eisen over de bezette gebieden. Het weer, hier en daar een bui, mogelijk ook met onweer bij zo'n 12 graden en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een mix van zon, wolken en ook een paar buien bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws.
0: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piraten.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk mag ik loten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Er is hier en daar nog een bui, mogelijk ook met onweer, maar de minste neerslag valt in het zuidoosten. De temperatuur ligt rond de 12 graden en er waait een matige zuidwestenwind die aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtig kan zijn. De ochtend begint met een mix van zon en wolken en af en toe een bui, al dan niet met onweer. 'S Middags is er volop zon in het westen en blijft het daar aardig droog, maar verder landinwaarts is er meer bewolking met ook een paar buien en kans op onweer in het oosten. Wel wordt het in de loop van de middag vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog. Het is morgenmiddag een graad of 19 en er waait een matige westenwind. Morgenavond is het op veel plaatsen nog zonnig en waait het bijna niet. In het weekend blijft het vooral bewolkt, maar wordt het wel droger. De middagtemperatuur van zo'n 20 graden hoort bij deze tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: De meeste piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224.

0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
1: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.